0: nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid woedt op dit moment de grootste bosbrand ooit in de regio. Zo'n 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al duizenden hectares natuur en tientallen huizen verwoest. Door de harde wind en extreme hitte krijgt de brandweer het vuur voorlopig niet onder controle. Twee afzonderlijke bosbranden vormden gisteren samen één enorme brand door de wind. Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof gaat zijn ontslag aanvechten. De lidstaten van het ICC stemden voor zijn vertrek na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een directe collega aan zijn adres. Khan ontkent de aantijgingen. Zijn advocaat zegt dat hij zich niet neerlegt bij het besluit. De exacte stemverdeling is niet bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor Khans vertrek. Nederland en Frankrijk gaven dat vooraf ook aan. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van Ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Wee, wee, wee.

Het is zaterdag 25 juli en het warmterecord van vandaag werd gevestigd tijdens de hittegolf van 2019 met 37,5 graden.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met een bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van Ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl. Seabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Hallo, hallo, met de mannetje van de radio.

Het is zaterdag 25 juli en het warmterecord van vandaag werd gevestigd tijdens de hittegolf van 2019 met 37,5 graden.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Henningfield in het Engelse graafschap Essex. De ontploffing ontstond nadat kunstmest in een brandend gebouw vlam vatte. De klap was tot ongeveer 24 kilometer verderop te horen en liet woningen in de omgeving schudden. Meer dan 100 brandweerlieden bestreden het vuur dat ook oversloeg naar een veld. Omwonenden werden geëvacueerd en kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef het land bezoekt. In Damascus spreekt Guterres met president Ahmed al-Sharaa, buitenlandminister Assad al-Shaibani en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verschillende bevolkingsgroepen. De VN wil steun bieden bij de politieke overgang en wederopbouw na de val van Assad in 2024. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: zitten nu eenmaal lekker midden in de zomer en dat willen we op de muziek laten horen. De Beach Boys, daarom aan het begin van Happy the Peppy en Good Vibrations.
1: Peter Engelsen.
0: En dat op Radio Seabreeze. Goedemorgen.

Alsof je in de Oostenrijkse Alpenweide zat met badezout. Dat is iets wat zeker niet mag ontbreken in je badkamertje daar. Wat is dat? Badezimmer? I still haven't found what I'm looking for. In een wel heel bijzondere uitvoering. Dit is Happy the Peppy met plaatjes die al een beetje vergeten was. Nou, het badezout was er toch wel eentje van. Maar dat geldt misschien wat minder voor Amy MacDonald. We gaan terug met Mr. Rock'n'Roll.

0: En heel plotseling was ze er ineens. Amy MacDonald met dit Mr. Rock'n'Roll. En ook vandaag was ze er weer, helemaal onverwachts misschien. Mr. Rock'n'Roll in Happy the Peppy.
1: Happy!

Het was dat echt een probleem als ze dat tegen je zeiden. Ik mot je niet meer. Tegenwoordig pak je gewoon de app erbij. Je hebt binnen 5 minuten weer de volgende. Maar in de tijd van de Human League was het wat anders. 1982 voor Don't You Want Me Baby.

0: Enigszins stichtelijk kun je het wel noemen, deze plaat van Ben Kramer. Hij was het met vrede. Nou, dat mag in deze tijd van oorlogen op de wereld ook wel eens verkondigd worden. Vrede van Ben Kramer uit 1971, hier in Happy the Peppy.
1: Dit is

dat moet er dan ook nog even achteraan met jou. Zo krijg je nooit de rust die je verdient. Het was een nieuwe plaat. Flair heeft deze als hit op dit ogenblik in de hitlijsten. En Door het oog van de nacht, dat was de titel. Radio Seabreeze op zaterdagmorgen met Dasha. We had a

Het was wereldnieuws in Volendam en omstreken, want in 1976 kwamen ze terug na een paar jaar stilte, de mensen van BZN, en ze brachten iemand mee die ze daarvoor nooit hadden gekend. Nou ja, niet in de band althans. En dat was Annie Schilder, de eerste plaat waarop ze meezong, de eerste hit, ook meteen voor BZN. Dat was Mon Amour.

bijna vergeten plaatje uit 1965 van Lulu. Het zou nog 2 jaar duren voor ze de grootste hit ging scoren. To Sir With Love uit 67. Wie weet komt die ook nog een keer. Wij hadden er vandaag met Leave A Little Love.

UFO. Nou, dan weet je dat ook weer. Een beetje goed mee. Het gerucht klopt. Voor hem gaat ze bij jou weg. Daar ging het over. In de plaats van Adele en Rumor Has It.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De dieven kwamen verkleed als toeristen binnen in een museum in de plaats Châtillon-sur-Seine, in het oosten van Frankrijk bij Dijon. Ze sloopten ondanks de bewaking de vitrine en renden weer naar buiten. Na de eerdere juwelenroof in het Louvre gaat de Franse regering de beveiliging van de musea opschroeven. Aanstaande maandag worden de plannen bekendgemaakt. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Dat meldt persbureau Reuters. Het model hackte na de ontsnapping uit de testomgeving een concurrerende AI-site, Hugging Face. Uit nadere analyses blijkt nu dat de hackaanval meerdere dagen duurde en pas laat werd ontdekt. Volgens OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, was het een ongekend cyberincident en een belangrijk moment voor de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Hanningfield in het Engelse graafschap Essex. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. De ontploffing ontstond nadat in een brandend gebouw kunstmest vlam vatte. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Ook goedemorgen.

0: Een fantastische mooie plaats zijn we vandaag mee begonnen. Het programma Koffie Complete. Luister vrienden op uw favoriete radiozender. Hier wel Paul McCartney en zijn groep Wings. En Mull of King Tyre heeft het in 1977 voor het eerst uitgebracht.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid in deze aflevering van Koffie Complete. Ja, we hebben vandaag heel veel leuke onderwerpjes. Allerlei uitgaanstips en gaan zo maar door. Daarover straks meer. Maar eerst even gezellige muziek. Wat dacht u bijvoorbeeld van een plaatje van Dionne Warwick? Nou? Ja, wel hele mooie hoor. Luister en huiveren.

te noemen. Love This Way Again. Een geweldige mooie plaat van Dionne Warwick uit 1900. Even kijken. 1979 om precies te zijn. Ja, nou, vrienden, het is fantastisch. Hè? We gaan de tijden snel allemaal. Ja, ik heb het al verteld. Ik zou wat dingetjes vertellen over wat er allemaal te doen is. Her en der in den landen. In het Zeeuwse Middelburg zijn er vandaag 25 juli nog de Mosselfeestdagen. Het is vandaag de laatste dag en op de Vlasmarkt in datzelfde Middelburg. Onder de noemer Proef, Beleef en Geniet. Nou, over beleven gesproken. Luister maar eens naar deze fantastische mooie plaat van Kees.

0: Dan heb ik het hem zonder enige twijfel nog wel. Ja, van dat gat wat hij in zijn kop had opgelopen bij de Henny Huisman Show. Dat is alweer jaren geleden. Het is allemaal wat, luister vrienden. Op vandaag 25 juli is er een rommelroute in Hilversum voor alle rommelkonten onder u. Ja, het gebeurt allemaal in Hilversum Zuid vanaf 10:30 vanmorgen tot 4:00 in de middag. Kan je daar terecht om lekker gezellig te struinen in de rommel van anderen. En ja, misschien vind je er wel wat leuks tussen. Je weet het maar nooit, hè?
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie koffie compleet.
0: Lekker bakkie koffie compleet. En misschien kent u het nog wel, lieve luistervrienden. Kate Bush, Wuthering Heights.

Heerlijk, hè? Deze fantastische mooie plaat van een zangeres die haar weerga niet kent. Dan heb ik het over Wondering Heights. Een plaatje van Kate Bush. Dat heeft ze altijd een fantastische mooie muziek gemaakt. Ja, in 1977 kwam deze plaat uit. Als je er op tv zag, dat was een compleet slangenmens. Hè? Heb je er wel eens bezig gezien als daar met een optreden was? Dat onvoorstelbaar wat een bewegingen dat mens kon maken. Werkelijk bijna niet te geloven. Ja, luister vrienden, ik was van de week in Zeeland en in Middelburg onder andere. En daar was ik even te gast bij Marinus van den Broek en dat was hartstikke leuk. Marinus, ik weet dat je heel erg veel voor je moeder doet op het ogenblik, want je moet er een beetje verzorgen. En dat is toch wel belangrijk en dat is de reden dat ik voor jou een hele mooie plaat ga draaien van een groep waar jij helemaal gek van bent. En heb ik het over ABBA. Nou ja, hier is ze. Hier zijn ze. Mamma Mia. Speciaal voor Marinus van den Broeke en speciaal voor de moeder van Marinus.

0: De grootste is van ABBA, ja, Mamma Mia. We kennen het zonder enige twijfel allemaal. Ik heb hem gedraaid voor Marinus van der Broeke. En Marinus ook voor jouw moeder. En misschien ook wel een beetje voor jouw radiocollega's daar. Bij die regionale zender, de streekomroep daar in Zeeland. Dat is toch ook leuk om te weten. Eerlijk is eerlijk is eerlijk. Lieve luistervrienden, er zijn nog veel meer dingen te doen in ons kleine kikkerlandje. En had ik eigenlijk maar vandaag in Zeeland gezeten, want dan had ik lekker mosseltjes kunnen eten. Maar goed, in ieder geval... Almere Centrum is dit weekend, staat dit weekend bol van het Street Art Festival onder de noemer Docs. In verband met het 50-jarig bestaan van Almere. En in Almere Haven is er vandaag, alleen vandaag, het culturele muziekfestival in de gezellige havenkom van Almere Haven. Met onder andere Caribische muziek. Nou, dat wordt gezellig, dat kan niet uitblijven. Je luistert naar uw favoriete radiozender.
1: Don Polderman.
0: Als je het maar weet, een lekker bakje koffie compleet op uw zendertje waar muziek in zit. Dit is ook mooi. René Vroger.

0: heerlijk, hè? Een plaatje van René Vroeger. Ja, nou en of. Een leuke plaat, jongens. Hey. Love me, leave me. Heerlijk, ja. Het is toch mooi om naar te luisteren, dit soort muziek. Hey, weet je wat we gaan doen, lieve luistervrienden? We gaan u even meenemen naar het strand. Lijkt me een goed idee. Doen we samen met de Johnny's.
1: Goedemorgen.
2: Vandaag met Tom Polderman.

een plaatje van de... Ja, een plaatje van de Sonics. Dat is alweer de auto, lieve vrienden. Nou, we hebben het gewoon even lekker gedraaid. Dat vond ik wel leuk eigenlijk. In Amersfoort is er vandaag een platenbeurs op het Eemplein.

Brandon Forsyth, the sun ain't gonna shine anymore. Nou, ik hoop dat die wel weer gaat schijnen, want dat lijkt me toch wel fantastisch hoor, eerlijk is eerlijk. Het schijnt deze week, de komende weken, weer veel beter weer te gaan worden. En dat is ook leuk om te weten, dus pak je korte broek maar weer tevoorschijn. Want die heb je komende week nodig. Het Kwaku Festival aan het Anton Komplein in Amsterdam. Daar wordt een Molukse dag gehouden met heel veel artiesten, waaronder andere Masada bij zit. Wees er wel snel bij, want het lijkt erop dat door de stijgende kosten dit de laatste keer is dat het festival op de huidige wijze gehouden wordt.

0: ze treden dus op in het Kwaku Festival in Amsterdam, laatste vrienden. En dat is toch fantastisch, hè? Want er is een van de beste bands die er ooit bestaan hebben. Zeker een van de beste Molukse bands, maar ook de Nederlandse bands. Want, laten we eerlijk zijn, Masada, wat zijn ze geweldig. Houdt u van Ibiza-spulletjes? Morgen op 26 juli is er in Leeuwarden een Ibiza-markt op het Wilhelminaplein met kleding, tassen en sieraden. En, je bent daar van harte welkom, denk ik.
1: Summer 2026.

ben verliefd op de maan. Ja, de Moon and I Fall in Love. Een plaatje van Demis Roussos. Ook alweer uit het grijze wijze verleden gedraaid hier op uw favoriete radiozender. Overigens, ja, we hebben nog een paar dingen te vertellen. Want bijvoorbeeld tijdens de Juttersdagen in Den Helder kan je dit weekend een kijkje nemen in diverse schuilbunkers uit de Tweede Wereldoorlog 1940-45. De locatie daar is Willemsoord in Den Helder. En dat ligt achter het lichtschip de Texel. Als je naar Den Helder gaat. Dat is een mooi punt om dat even aan te geven. Morgen 26 juli in Baren, in Utrecht, het Utrechtse Baren. Een vlooienmarkt op de ijsbaan bij de Gerenweg. En in Schagen is er morgen een streek- en stijlmarkt met heel veel brokanten en vintage en antiek en dat soort dingen meer. Tenminste, dingen die ook op antiek lijken. Hè? Ja, want dat is het vaak.

0: En het liedje heette Amore, Amore, Amore. Ja, Amore, nou, het zou gebeuren. Luister, vrienden, kijken we. Yo, ik heb nog heel even de tijd om nog wat een en ander te vertellen. Het programma is nog niet afgelopen. In Harderwijk is morgen een volksfestie met aan de locatie De Graaf van Gelre. Met muzikanten die het leuk vinden om hun muziek te laten horen. De aanvang is 2:00 PM. De entree, ja, geloof het of niet, is gratis. Dus je kan er gratis naartoe. En in Friesland kan je deze en komende week nog genieten van het SKS-kampioenschap Scootjes Sielen. Dat is fantastisch om te zien als je al die scootjes daar over dat water heen ziet gaan. Vandaag trekken ze vanuit Savoren en maandag vanuit Woudsend. Zondag liggen ze even stil overigens, hebben ze een rustdag. En dinsdag vertrekken ze vanuit de Lemmer en gaan ze maar door. Andere dagen krijgt u nu wel te horen van mij. De Scootjes Sielen duurt tot en met 31 augustus. Nou, is dat leuk? Doch het wel, hè?
1: Koffie compleet,

Koffie compleet met Tom Polderman en dan ben ik, zei de gek, luister vrienden. Maar ja, kijk op de klok van gehoorzaamheid, wat zien we dan? Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie compleet voor vandaag, voor deze zaterdag. Goed, ik kan alleen maar zeggen en ik hoop dat u genoten heeft van het afgelopen uur. En ik hoop dat u blijft genieten van de andere programma's op deze radiozender. Heerlijk, heerlijk, heerlijk om te doen allemaal. Oké, wat mij betreft tot de volgende keer en een heel, heel, heel fijn weekend.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. De drone werd uit de lucht geschoten door een F-16 gevechtsvliegtuig. Al eerder drongen Russische drones het Roemeense luchtruim binnen. Eind mei stort er een neer op een appartementencomplex, daarbij raakten 2 mensen gewond. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. De Canadese vrouw van Chinese afkomst liep sinds kort stage bij SHAPE, het Supreme Headquarters Allied Powers Europe, gevestigd in Castaux, net boven Bergen. Ze viel op bij de veiligheidsdiensten. Nadat er onderzoek was gedaan in haar woning en op haar werkplek, besloot de rechter de vrouw te laten aanhouden. Er zijn geen verdere mededelingen gedaan. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
6: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: En dat was hem, de uuropener van de DJ Seat Show. Muziek van Grand Funk uit 1974. Het heet We're an American Band. Ik zeg goedemorgen en welkom terug bij Radio Seabreeze. Dankjewel Tom Polderman voor het heerlijke bakje koffie compleet. Morgen is hij er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Nu dus de hits van gisteren en eergisteren. En we hebben weer mooie voor je uitgezocht. Wat te denken van de tweede in de rij? Komt van Barbarella en heet We Cheer You Up.
2: DJ Seats.

Misschien kun je het je nog herinneren, die iconische opname van Avro Stop Op met die rode Fender Stratocaster en dat ooglapje voor. Jawel, David Bowie zong in het begin van de jaren 70 over Rebel Rebel. Daarvoor Barbarella en We Cheer You Up at the Pin-Up Club. En de eerste in de rij was We're an American Band van Grand Funk Railroad uit Amerika. Ben je weer op de hoogte? Mocht je net hebben ingeschakeld en de eerste die plaatjes gemist hebben. Oh, wat jammer. Want ze waren leuk, hè, die plaatjes die we net voor je draaiden. De volgende zijn ook leuk. Begrijp je wel, hè? De Gibbs.

dansmuziek uit de jaren 80 van iemand minder dan Sydney Youngblood. Bij mij weten maar één hitje in de Nederlandse hitparade. Dat is wel een leuke. We draaien hem net voor je. Het heet If Only I Could. Ja, we zitten een beetje in de danshoek. Het is tot van rekening zaterdag. Dus wie weet heb je vanavond wel een leuk feestje voor de boeg. Dat je lekker gaat dansen op oude platen die wij draaien hier bij Radio Series. Kelly Marie is de volgende. Zij zingt Feels Like I'm In Love. En dat lijkt me nou een heerlijk gevoel.

Nou, er is volgens mij iets over misgegaan met het overzet op MP3, hoor. Hij staat een paar keer over terwijl het op de computer staat. Is dit alles? Ja, ik kan er ook niks van maken. Het is de muziek van Doe Maar uit de jaren 80, maar dat houd je in de gaten ondertussen. Want wat waren ze ongelooflijk populair in de Nederlandse hitparades.

was vermoedelijk even de eerste synthesizers of Moog. M-O-O-G geweest zijn. Dat was een muziekinstrument. Emerson, Lake en Palmer, het begin van de jaren 70. En oeh, what a lucky man.

0: ziet. De muziek maakt het verschil.
1: Ja, ik denk we sluiten dit uurtje even headbangend af. Heerlijk. Muziek van Gary Moore en Phil Lynott. Ooit zaten ze samen in Thin Lizzy. Out in the Fields was een aanklacht van, tegen alle oorlogen in de wereld. Dus die moet je ze nu en dan even draaien op de radio. Dit was het weer wat de DJ Seat Show betreft. Dankjewel voor het luisteren. We gaan van Friesland naar Noord-Brabant. Zometeen Rijn Roosendaal hier bij Radio Sirius. Wens je veel plezier met hem en de collega's. En wij horen elkaar morgen even na 11 uur voor een nieuwe DJ Seat Show. Wat mij betreft, graag tot dan.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. Enkele voorsteden en buitenwijken en zo'n 140.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Het Franse leger gaat met een speciaal militair vliegtuig brandvertragend poeder dumpen. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Ook daar worden uit voorzorg voorsteden en buitenwijken ontruimd. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect, de schroefwormvlieg, te weren. Door het verbod op de import uit Mexico stegen de rundvleesprijzen in Amerika naar recordhoogte en daalde de binnenlandse veestapel tot het laagste niveau in 75 jaar. De verspreiding van de schroefwormvlieg is relatief beperkt gebleven. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Er is maar één Radio Sea Breeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Sea Breeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radiosiebreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395

Riet, zoals ik blijf gewoon. Je bekijkt het maar, blijf gewoon bij je. Je kan gooien wat je wil, komt terug als een boemerang. Tracy Ullman en Breakaway. Daarmee begonnen we de middagmix op Radio Silbries op deze zonnige zaterdag. Kijk hier naar buiten, het is redelijk zonnig. Wat wolkjes, maar goed te hebben in ieder geval. Niet zo bloedje heet. Dus goed weer om in de tuin te werken eigenlijk. Maar wat ik vandaag moet doen, maar eerst nog even een radio-uitzending doen. Dan gaan we eens even kijken wat we gaan aanvangen in de tuin. In het kader van een beetje onderhoud. Jouw middagmix. Met dank aan Siets. Hij is weer klaar. Hij zit weer bij de koffieautomaat. De laatste roddels worden weer gedeeld. Zo gaat dat meestal bij de koffieautomaat. Het is heel gezellig altijd. En de uitzending vanuit Studio Vlijmen is er gewoon weer. We zijn gewoon weer present voor je met het goud van Oud-Raam, de hits van nu. Het origineel in de cover is vandaag aangevraagd. Sterker nog, het is een drieluik. Dat hebben we 2 weken terug ook gedaan. En dat is opgepikt. Niemand had een suggestie, dus daar komen we straks nog even op terug. Dus dat wordt een drieluikje. En voor de rest nog de markante 12-inch. De hits van nu en het goud van Oud. En de zaken die je meldt via rijn@radiosiebries.nl. rijn@radiosiebries.nl voor jouw verzoekjes. Meekijken in de radiostudio via www.radiosiebries.nl. De website, de webviewer. En natuurlijk muziek uit de top 40 van dit moment. Deze man blijft mij hits maken en ook deze is lekker. Bruno.

vandaag zaterdag. Je moet dan weer de huishoudelijke klusjes doen. De was moet gedaan. Stofzuigen. Meestal doe ik dat zondag. En dan zijn we maandag weer schoon. Er zijn er genoeg die momenteel door het huis gaan. Nou, misschien is het dan wel leuk om deze paar keer terug te horen. Hè? De Vrolijke Vagebonden en Sofietje 1985. Terug hier in Jan Middagmix op Radio Seabreeze. Het goud van oud eraan, de hits van nu. En de zaken die je meldt via rijn@radioseabreeze.nl. Laat weten wat jij nog mist. Kan gewoon. De livestreams die zijn er vanuit Studio Vlijmen op Radio Seabreeze te beluisteren op dit moment. Coldplay en Talk, terug naar het jaar 2005.

Terug van 1977 met Boney M en Mark Baker. Stond 49 jaar geleden ongeveer op nummer 1 in de top 40. En ook in 1977 absoluut nummer 1 van de top 40 van dat jaar. Dus een grote hit in de tijd. Boney M en Mark Baker, en je hoort hem terug hier in de middagmix met Rijn Roosendaal. Je weet het, hè? Jouw verzoekjes kan je kwijt op het e-mailadres rijn@radioseabreeze.nl. Nu de jaren 90, Tony DeBart en I Love You More.

uit Lange Vlogen Tijden, de Holy, I Can Let Go. En daarvoor nog Hassel en Brother Secretarius 1979. Zometeen het origineel de koffer in de vorm van een drieluik. Hij is aangevraagd, gaan we zometeen behandelen. Maar eerst nog eventjes de files voorbereiden en het weer. Dat moet ook nog even gebeuren. En dan natuurlijk items die gewend zijn in deze radioshow. Daarna Fairy Tale is terug. Terug in de hete zomer van 19.

En daarna winnen. Fairy Tale 1976. Ik ga toch maar even eerst wat snel de koffer voordat we er weer het verkeer gaan doen. Want best wel wat files en het weer wel klaarstaan. Maar de files moet ik eventjes kammen. Anders dan ben ik hier 10 minuten files aan deze. Files van 2 minuten en zo, dat zit niet echt op. Dus het is even origineel de koffer. Vandaag aangevraagd door David. Hij wijst mij op het volgende drieluik. Hij hoorde het drieluik 2 weken terug. De Horse with No Name van Amerika.

0: En die brengt dan weer de single uit Wicked Games. En dan hoor je de melodielijn weer terug van natuurlijk Bronski Beat, Small Town Boy. Maar natuurlijk zit ook Chris Isaac erin verwerkt. Wicked Game uit 1990. Dus in het midden van dit drieluik zit weer zo'n schakelplaat waarbij van beide walletjes wordt gegeten, om het zo maar te zeggen. Als eerste hoor je dus in het drieluik, in het kader van het originele cover, Bronski Beat, Small Town Boy uit 1984, gevolgd door Pena Cuva en Wicked Games, de radio edit. En daaraan weer doorgestart, Chris Isaac, Wicked Games. De schakelplaat is dus die van Pena van Cuva. Wat snap als je het leuker vindt, één van de drie.
1: Het origineel
2: en de cover.

Ja, het was een hele cover aangevraagd door David. Drie leuk zelfs. Je hoort achter elkaar Bronski Beat met Smalltown Boy. Gevolgd door Private Cuba featuring Anna Naklep. Wicked Games. En daarna natuurlijk doorgestart Chris Isaac, Wicked Games. De eerste plaat is wel duidelijk, hè, Smalltown Boy. Dat is wel herkenbaar in de melodielijn van Para for Cuba. Dus ik aan het naklep. De melodielijn zit erin. En uiteraard hebben ze ook nog het werkje van Chris Isaac over gedaan. Wicked Games. Dus de schakelplaat is voor deze nog wel weer verantwoord. Goed, dat leidt ons naar het weekendweerbericht en de files. Eerst even het weer doen. Vanmiddag schijnt de zon op veel plaatsen. Landinwaarts ontstaan stapelwolken, maar het blijft droog. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 24 tot 29 graden. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Vannacht volgt met name in het westen en noorden van tijd tot tijd wat regen. Het koelt af naar zo'n 14 tot 17 graden. Morgen verloopt wisselvallig. Geregeld komen buien voor. Al zijn er ook droge momenten met een beetje zon. Het wordt 21 tot lokaal in het zuiden 24 graden. Dan de verkeersinformatie. 56 files, 192 kilometer. Dit zijn de grotere knelpunten. De A1. Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer. 10 kilometer file, de vertraging 9 minuutjes. En ook op diezelfde A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging daar 9 minuutjes. De A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Afrit Tolen en Hogerheide. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer. 5 kilometer file, de vertraging 8 minuten. De A7 Den Oever richting Heerenveen tussen Brezandijk en Kernwerderzand. Langzaam rijdt op stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 9 minuten. De A12, Arnhem richting Duitse grens tussen 7 naar de Duitse grens. Stilstaand verkeer wordt omgeleid. Dat heeft te maken met een grenscontrole. Knelt daar een beetje. Staat 4 kilometer file, de vertraging zo'n 14 minuten. En ook op dezelfde A12 Duitse grens richting Arnhem. Dus knooppunt Ouddijk en Duiven. Langzaam rijdt op stilstaand verkeer. 7 kilometer file, de vertraging zo'n 8 minuten. De A16, Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. Rechte rijstrook is dicht. Heeft te maken met wegwerkzaamheden. Staat wel 6 kilometer file. De vertraging 16 minuten. De A22, Beverwijk richting Velzen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk. Langzaam rijden en stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging 11 minuten. De A50, Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijzoord. Langzaam rijden door stilstaand verkeer daar. 5 kilometer file, de vertraging 10 minuten. En ook knelt het tussen Renkum en knooppunt Valburg. Langzaam rijden en stilstaand verkeer. Ook daar 8 kilometer file, de vertraging zo'n 12 minuten. En dan nog de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Ook hier een grenscontrole actief. Hier wordt omgeleid daar. 2 kilometer file, de vertraging daar zo'n 15 minuten. Tot zover weer in verkeer. Terug naar de playlist, terug naar de jaren 70 met de Bethmann Turner Overdrive. Looking out for number one.

Mag ik net dansen nu? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Engels valsje volgens mij dit. Ik ben nog onthouden van de dansschool toen de tijd. Best met Turner Overdrive, Looking Out for Number One. We kennen ze eigenlijk nog van You Ain't Seen Nothing Yet. Hè? Ofwel horen, zien en zwijgen. Dit was die andere hit. Je hoort hem terug hier in deze aflevering van de Middagmix. Hey, we gaan alweer op weg naar het nieuws en de bijbehorende boodschappen. En daarna deel 2 van deze interactieve radioshow geheten de Middagmix op Radio Series op deze zaterdag. Je kunt meekijken.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Daarbij raakten volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond. Bij confrontaties tussen kolonisten en Palestijnen vielen gisteren bij de stad Nablus 6 doden. Ook bij Bethlehem was het onrustig en schoten kolonisten op auto's. Het Israëlische leger heeft extra militairen naar het gebied gestuurd en voert huiszoekingen uit. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Tot de muziek maakte Brian Adams en Run to You. In de jaren 90 werd het allemaal van die ballads, weet je niet. En ik werkte toen bij een bedrijf en er stond standaard zo'n luidsprekertje op de schap. Met één zender. En die zender, dat was Sky Radio, dames en heren. En dan hoorde je constant die ballads weer voorbij komen. Op het laatst kon je die dingen niet meer horen. Dus ik heb een traumaatje opgelopen na de jaren 80 met Brian Adams. Dat gaat om zijn muziek, maar dit is nog goed te pruimen in ieder geval. Run to You. Je hoort het terug hier in de middagmix hier op Radio Seabreeze. Goedemiddag en hartelijk welkom. Je kan ze aanvragen, de verzoekjes. Ook het origineel in de koffer, als je daar goede idee hebt. Misschien weet je wel een drielaak, ook dat kan nog. Dus dat is de middelste plaat. Diegene die van twee balletjes eet. Maar noemen we het eigenlijk dan weer het origineel in de koffer. Ook daar kun je stress voor inschieten. Ofwel de markante 12 inch, lange dansbare plaat uit het grijze hitverleden. Ofwel uit het praat is van nu, is aan jou. Als je het inschiet in ieder geval. Uur 2, de markante 12 inch, weer en verkeer. Het goud van de Oud-Raam, de hit van nu. En de zaken die je meldt via rijnetradiocybris.nl. En Rijn schrijven dan weer met een korte ei. Ook wel even belangrijk om te weten. Meekijken via de website www.radiocybris.nl. En meeluisteren via de AM 1395. En

De man was in de jaren 60, 70, 80 en 90 actief. Aan het einde van zijn muzikale carrière in de top 40. Deze single en warempel de nummer 1 notering. Bangerhart, Rob de Nijs. 1996 was het een redelijk groot hit in ieder geval. Jouw middagmix op zaterdag op Radio Zeebrugge. De hits van nu, het goud van oud. Maar meestal toch wel het goud van oud en de zaken die je meldt via Rijn@radiozeebrugge.nl. Kantraan 2.

Kane en Rain Down On Me. Beetje regen kan geen kwaad. De tuin is keurig druk op dit moment. Dus ja, een beetje regen, dat zal wel goed zijn. Want door allemaal droge pakketjes onderhand hier in de tuin, als je niet uitkijkt. Dus even sproeien straks, anders gaat het niet goed komen. Bijna 5 weken geen regen meer gevallen hier. Ja, een paar druppeltjes van de stof of zo, maar mag je geen regen bij me noemen. Kane, Rain Down On Me, uit de praters van 2002. Dit is de middagmix met Ra Roosendaal. Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 2. De Brabantse invasie deel 1 noemen we het ook wel. De Brabantse invasie deel 2 vertrekt zich na 2. Anton Nachtzaam dan met Popfront. Maar eerst de Brabantse invasie deel 1, part 2. Hey, Mr. Stewart en Francis terug. Terug van 19.

De jaren 60, American Breed. Bend Me, Shape Me in super lelijk stereo. Dat was in de jaren 60 of zo. Hè. Het was het begin stereo. Hebben we twee luidsprekers. Weet je wat we doen? De zanger die gaat helemaal naar het linkerkanaal. De drummer helemaal naar het rechterkanaal. Het trompetje weer helemaal het linkerkanaal. Extreem stereo heet dat. Tegenwoordig doen we het toch een klein beetje anders. We zijn wat creatiever om het maken van een stereobeeld. Om plaats stereo te laten klinken. Jouw middagmix, de 90's nu.

DJ Bobo, de Sign of the 90's terug hier op jouw radio Sibris. Het leidt ons naar het weekend weerbericht. Dus even kijken wat het weer gaat doen vandaag. Vanmiddag schijnt de zon op veel plaatsen. Het land inwaarts ontstaan stapelwolken, maar het blijft wel droog in ieder geval. Bij een matige westenwind wordt het 24 tot 29 graden. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vannacht volgt met name in het westen en noorden van enige tijd wat regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen verloopt wisselvallig. Regelt komen buien voor, al zijn er ook droge momenten met een beetje zon. Het wordt 21 tot lokaal in het zuiden zo'n 24 graden. Dan de verkeersinformatie. 58 files, 214 kilometer op dit moment. En dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2. Tussen Afrit Geldermans en Zaltbommel langzaam rijden door stilstaand verkeer. 9 kilometer file, de vertraging daar is om 22 minuten. De A12, Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. Stilstaand verkeer. Door grenscontrole komt dat. Na 3 kilometer file, de vertraging is om 19 minuten. De A15, Echtveld. Tussen Echtveld en Waaiennooier langzaam rijden door stilstaand verkeer. Staat 7 kilometer file, de vertraging is om 12 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonswil en Dordrecht langzaam rijden door stilstaand.

verwacht tussen Beuningen en Kuik. Langzaam rijden tot stilstand verkeer. 15 kilometer file op dit moment. Van 22 minuten vertraging al daar. Succes als je erin staat. En als laatste de A76 Geleen richting Aken. Dus de knoop het Kundeberg in de Duitse grens. De politiecontrolepost actief daar. 2 kilometer file. De vertraging zo'n 16 minuten. Tot zover weer een verkeer. Jouw middagmix. En de actuele hit staat het op 40 dit moment. Alex Warren en Free for Dream.

0: blijft leuk, die einde, hè? Woep. Woeps, afgelopen. En dan moet je in actie komen, anders valt het stil hier. We zijn toe aan de markante 12-ins, mensen. Lange dansbare platen uit vrij zitverleden of uit uw praters van nu. Jij mag het zeggen, als je daarvoor goede ideeën hebt, kun je gewoon bekendmaken via het e-mailadres rijn@radiosybries.nl. Rijn met een korte ei, @radiosybries.nl. Ook voor andere zaken te melden via dit radioprogramma. Ideeën voor de zeelende koffer, de markante 12-ins of gewoon je favoriete plaat. Kan allemaal. Vandaag het volgende markante 12-ins. Deze artiest, echt wel een disco queen, kun je stellen, hoor. Maar het is niet echt aan de oppervlakte gekomen als het gaat om de top 40 en tipparaden. Want deze dame had slechts één hitje in de top 40. En één singeltje dat als zijnde een oh ja singeltje opkwam in de tipparaden. Ik heb het over Evelyn Champagne King. Shame was de grote hit uit de jaren 70, bij mij weten. En Hold On What You Got was een tipparadenplaatje. En ze heeft veel meer lekkere dingen gedaan. En een beetje vandaag toch eens kennis laten maken, want als je houdt van een stukje ritme en funk, en dan ben je bij deze dame aan het goede adres. Neem me terug in 1981 in de markante 12-ins met Evelyn Champagne King en I'm in Love in the 7-inch version. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place, and there's a place for everything, and anything can happen.

0: die van jou.
1: Oei oei. Emma Heesters en Hartebreker, nieuwe single van haar. Hier op Radio Cyprus. In het kader van Doe eens wat moderns tussen de oldies door. Hè. Leid ons weer aan dit opmorgen werk. 1979, weet je wat dat? Matchbox. Een buzz, desolate. Is terug in de middagmix al hier. We gaan het paard op. We gaan het avontuur aan, jongens. We gaan door de steden. Paard op hol.

Wereld 70's. Time Ain't Long en Ace. De formatie Ace. Dames en heren, het is alweer klaar. Hij staat alweer warm te draaien, te drentelen rondom zijn studiootje. Voor het tafeltje staat hij te wachten dat hij het mag overnemen. Anton Nachtzaam gaat zo meteen on-air in

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10 tot 12,5% die Trump deze week bekend maakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Zo van het eerste tot de laatste snik gedraaid. We close our eyes. Wat Bart van Leuven zegt van ik luister wel, maar ik doe mijn ogen niet dicht. Anders zie ik helemaal niks. Heb je helemaal gelijk in, Bart. Helemaal. Welkom trouwens. Het is 8 minuten over de klok van 2 uur. Radio Sibis via de 1098 kHz en de 1395 kHz. Uiteraard wereldwijd via www.radiosibis.nl en de grootste radioportalen. Dank voor woord aan Rijn Roosendaal. Hij presenteerde de middagmix in het kader van de Brabantse invasie hier op Sibis AM. Deel 1A en 1B. En dit is de Brabantse invasie, deel 2. A en B. B straks na 3. A juist nu. Tot 3 uur in elk geval. We hebben weer verkeer. Een spitspunt, een nieuwe speciale aanbieding. En alleen maar de lekkerste muziek. Zoals ook deze was vorige week de speciale aanbieding. Britse singer-songwriter Julian W. Turner. Oftewel Julian Ward Turner. Dit is Good to Be Here. En er zit nog veel meer aan te komen. Blijf vooral luisteren en dan hoor je het vanzelf.
1: Hi, this is Julian Ward Turner. You're listening to Anton Nachtzahn and this is my new song, Good to Be Here.

1970. Een echte radio-hit voor Brewer en Shipley, want dat hadden de tipperaden. En zeker ook de top 40 niet in dat jaar, want het is wel een plaat met een heel hoog, oh ja, die gehalte. One Coke Over the Line kwam dus uit 1970. We blijven nostalgisch verfrissend hangen in de 70s naar het roemruchte jaar 1974. Albert Hammond Sr. And I'm a train, I'm a train, I'm a chuka chuka train op Seabreeze.

Dat was Clouseau en Anne. Ik wilde ook eigenlijk Emma Heesters draaien, maar die had die plaat die kaapte Rijn Roosendaal van mijn neus, zeg maar. Maakt ook niet zo heel veel uit, jongens. Wat dat betreft draaien we gewoon Anne. Zo heet mijn jongste dochter, mijn prinsesje waarlijk. En dat, ik heb altijd wel leuke herinneringen aan. Vandaag is het warm zomer weer met 22 tot lokaal 29 graden. De zon schijnt flink en er is wat bewolking. Morgen komt het na lange tijd weer eens tot buien. De temperatuur ligt duidelijk lager, maar de dagen daarna, dus vanaf maandag, breekt er opnieuw een warme en zonnige hete periode aan. Vanmiddag ontstaat er vooral in het zuidoosten steeds meer stapwolken, maar tussendoor schijnt hier ook de zon. Met 8 of 29 graden wordt het hier wel het warmst in het land. In de kustgebieden verloopt de middag daarentegen zonovergoten met hooguit enkele wolkensluiers. Op het strand ligt het kwik door de matige westwind wel lager dan in het binnenland, 22 tot 25 graden. En op de Waddeneilanden steekt er een vlagerige westenwind op kracht 5, waardoor het hier nog enkele graden koeler blijft. Gedurende de tweede middaghelft blijft het noordwesten te maken krijgen met steeds meer stapelwolken. Tegen de avond gaat de zon in de regio vaker schuilen achter een hoog wolkendek. Vanavond lossen stapelwolken in het zuidoosten en landinwaarts blijft nog helder. En tegelijkertijd schuiven er steeds meer stapelwolken over het land. Vannacht raakt het overal bewolkt en zakt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Morgenochtend is het bewolkt en komen er steeds, vooral in het noordwesten, enkele buien voor. In de loop van de ochtend krijgen steeds meer plaatsen met buien te maken. In het zuidoosten lijkt het groot deel van de ochtend droog te blijven. Morgenmiddag hebben we de regenradar nodig, want verspreid over het hele land kunnen buien voorkomen. Vooral in het noordoosten kan hierbij onweer voorkomen. Hierbij overheerst de bewolking en het wordt 20 tot 21 graden. De vooruitzichten de komende dagen vanaf maandag en dinsdag. Dan beginnen we met een mix van wolken, zonnige perioden en buien. En wordt het zo'n 25 graden. Dinsdag stijgt de temperatuur al naar zo'n 28 tot 30 graden.

Can't Hurry Love. Origineel van de Supremes, ik dacht uit 1967. En in 1982 scoorde Phil Collins er een enorme groot hit. Het werd zelfs de nummer 1 hit. In het origineel, die piekte op nummer 24. Dus de cover die oversteeg in principe het origineel. Komt niet zo heel erg vaak voor, maar in dit geval dus duidelijk wel. Het is precies 2:30 op Radio Circus. Zometeen de voorstelling van de nieuwe speciale aanbieding. Een Nederlands product. Daar vertellen we zometeen meer over na.

Nationale muziekfestivals een steentje bij. Zo hebben ze in de loop der tijd getoerd door Europa, Australië en de Verenigde Staten. Sayan Ditai, de naam wordt in het Engels vaak uitgesproken als crack and smack. En bij het begin van Kraak en Smaak was met een dergelijke uitspraak en de daarbij behorende associaties duidelijk geen rekening gehouden. Nee. Dus de nieuwe speciale aanbieding betekent dat je morgen tussen 2 en 4 nog een keer langs hoort komen in die hoedanigheid. En dit is Champagne.

het al vaker gezegd, een samenwerking die eigenlijk niemand aan zag komen. Maar je kan er wel van. Snoop Dogg. Zoals hij eerder door het leven ging als Snoop Doggy Dogg. Maar dat, inmiddels is het geen doggy meer, maar het is gewoon een echte dog. En Chaka Khan? Ja, die behoeft eigenlijk niet geen verdere introductie. Boogies in my soul was dat. Het is 14 minuten, 16 minuten voor de klok van 3 uur tot 4 uur is het de Brabantse invasie, oftewel het Popfront met Anton Nachtzaam hier op Radio Seabreeze. Straks terug naar 1968 met The World of Oz, maar eerst... Ah, nee.

Dus heb je het voorspel, de hoofdact en het naspel. En dit is dus het naspel. Ja, The Muffin Man 1968, The World of Oz. Ook weer zo'n radiohit, dat werd niet echt het gebied van de hitparadenoteringen een grote hit. Eigenlijk totaal niet. Maar het is een radiohit, dat betekent dat hij wel een verschrikkelijk hoog, oh ja, die gehalte heeft. Nou, en dat noemen ze dan dus een radiohit. Het is 3:10, betekent dat het de hoogste tijd is dat we weer wat verstaanbaars gaan draaien hier op Radio Seabreeze. Met Ben Bluff uit Zeeland, een van de allerleukste. Dit is Blauwe Ruis.

Terug naar een klassieker om nooit te vergeten. Een throwback uit de 70s, 80s, 90s of zero's in de Popfront Classic.

Daar zat ik op te wachten. Daar zat ik op te wachten. Ja, dankjewel Bart. Dankjewel. Ja. Inderdaad, het is een heerlijk beestje, Kubus. Dat is dus de kat die ik dus zojuist liet zien. Die wil zich nog wel eens laten gelden dat hij honger heeft. En dat hij zegt van, ik wil eten. Niet zometeen, maar nu. Wel meteen. Nu. Dan zeg ik, nee Kubus, niet nu, maar dadelijk. Ja. En je ziet niet altijd mee. Komt u weer. Wat is het? Strakjes krijg ik, over een uurtje krijg ik eten. Ja. Ja, zegt. Protesteert heftig. Het is 3:03. Dat betekent dat we ons op gaan maken voor nieuws en weer. En ik laat je achter met Bruce Hornsby. And the Range. And look out any window. Tot zometeen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het is volgens de ANWB druk op de Europese wegen. Op de route Soleil die van Noord naar Zuid-Frankrijk voert staat al een file van 2 uur naar Lyon en nog een uur richting Spanje. Ook naar het Gardameer in Italië is het druk. De ANWB meldt 1,5 uur vertraging. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland doe je er in beide richtingen een uur langer over. De echte Zwarte Zaterdag is volgend weekend. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10% tot 12,5% die Trump deze week bekend maakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Situation, dat was Yazoo. Met Alison Moyet als liedzangeres. Aan het begin van het tweede uur. Van het popfront op deze zaterdagmiddag. 4 uur alweer van deze. Of was het nou 3 uur? 4 uur, ja. Van de Brabants invasie op Radio Seabreeze.

is 12 minuten over de klok van 3 uur geworden. Je luistert naar het Popfront op Radio Showbiz. Niet naar van 6 uur, want dat is een ander programma. Maar die jingles lijken zoveel op elkaar, jongens. Ja, ik kreeg korting. Moet ik al in de naam wat te veranderen. Ja. Daar kun je zien dat het gewoon live is. Hè? This is live, man. Vanuit Studio 626 in Zuidwest-Brabant Putten. Om precies te zijn is dit de Brabantse invasie op Radio Seabreeze. AM 1098, 1395. En uiteraard ook nog via de World Wide Web op diverse radioportals. En onze eigen website www.radioseabreeze.nl. Jouro People draait het trouwens uit 1983 en de Heartbeat. Toch wel handig als je die hebt. Zo direct verstaanbare muziek van Yves Berendsen, dames en heren. Maar eerst Wet, Wet, Wet. Sweet Little Mystery uit

0: Nou, het is nog geen tijd. Het is nog geen 4 uur. Het is nog geen tijd voor Paul van der Mark. Maar dat duurt nog maar een kappe 50 minuten. Want het is 50 minuten, 40 minuten. Time flies when you're having fun. Het is 4:30. Radio Seabreeze. Dat was de nieuwe single van niemand minder dan Yves Berendsen. Dames en heren, jawel, dat moet er dan bijgezegd worden.
1: Voorop in de betere popmuziek. Het Popfront met Anton Nachtzaam.
0: Voor Willem Donker uit Oranjewoud. Krabby Appleton, go back.

The Marbles. And Only One Woman piekte op nummer 3. En bleef 17 weken maar liefst genoteerd staan in de Vaderlandse 40. Tijd voor wat muziek die ik eigenlijk van Facebook oppikte. Zo heb je wel eens van die dansfilmpjes. En je wordt dan voorzien van een muziekje. En dat was dit muziekje ook, bleef hangen. En ik zoeken. En tenslotte kwam ik erachter dat het nieuwe muziek is van Andrea Liu. And 'cause I have nothing. En probeer maar eens stil te blijven staan bij het aanhoren van deze muziek. Het is 3:55. Dit is Radio Seabreeze. 2:24. Het Popfront op zaterdagmiddag.

Jan van Veen die gaat geschiedenis schrijven, jongens. Want in de kwartfinale sloeg hij in 3 sets James Wade. Dan gaat het in de halve finale opnemen tegen Gerwin Price. Ja, ja. Wild Cherry, 1976. Play that funky music. 1 over half 4.

Reuvel aan het vegen is. Een zandpad die ligt vol met zand, zegt hij. Dus ik veeg het even weg. Ja. Ja. Daar is het een zandpad voor. Maar goed. Dit is Radio Seabreeze. Met de Du Baron remix van Sugar Baby Love. Rubettes.

0: Het is zomer.
1: Zomer op je radio.
2: Zomer op je radio.
1: Anton Nachtzaam.
3: Hi, dit is Annemiek van Fruits of Labor. Super leuk dat je luistert. Dit is mijn nieuwe single For the Dance Floor. Hier bij Popfront met Anton Nachtzaam. Op Radio Seabreeze AM.

En ook dit was weer zo'n oude speciale aanbieding. Annemiek Heep en haar bandje The Fruits of Labor. Voor de dancefloor. Komt niet zo heel vaak voor dat Ferry Maat zich achter een Nederlandse band schaart. Omdat hij er helemaal weg van is. In dit geval dus wel. Nou, alleen maar de grootste complimenten dus voor Annemiek en haar collega's van The Fruits of Labor. En dat was voor de dancefloor. Het is zomer in Nederland, 29 tot 30 graden in het zuiden. Dus dat betekent lekkere zomerse muziek van Dato Shake. Dit is Tu Chez Je T'aime.

De cd-speler gaat de cd bijna op. Dat was nou net niet de bedoeling. Brand new heavies. And we live for the summer. Inderdaad. Het is 8 minuten voor de klok van 4 uur. In afwachting van Paul van der Mark. Even een lekker streepje live muziek. Een van de allermooiste live-opnames van de Eagles. Het zang van de onvolprezen Glenn Frey. It is no more cloudy night.

En met No More Cloudy Days van de Eagles kwam weer een einde aan deze aflevering van het Popfront op deze zaterdagmiddag. Zometeen veel plezier met niemand minder dan Paul van der Mark en Zeepareltjes en andere klassiekers. En ik laat je achter met Pieter Sarstedt en Where Do You Go To My Lovely. Ik zeg een hele fijne zaterdag. Tot morgen, 2 uur, Radio Sea Breeze.

0: En remember...
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Bij de Noord-Duitse stad Bremen is aan het einde van de ochtend een vliegtuigje op een huis gestort. Er is 1 dode en 1 vermiste. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeval niet thuis. Het eenmotorige vliegtuig dat plaats heeft voor 4 inzittenden was net opgestegen van de luchthaven van Bremen toen het misging. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. En het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft gisteren een paar uur stilgelegen vanwege het vangen van een poes met 2 kittens die langs de rails liepen. De treinmachinist seinde de verkeersleiding in toen hij ze bij het spoor zag lopen. Ook al is dat bij kleine dieren niet verplicht, zoals dat wel het geval is bij loslopende schapen of koeien. De katten worden door een dierenarts gecontroleerd en als ze niet gechipt zijn, dan wil de machinist ze adopteren, zei hij tegen RTV Drenthe. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: Ja, voor werk van hun nieuwste album is in dit programma geen plaats. Maar een oudje van de Rolling Stones kan er natuurlijk altijd in. Anton, dankjewel voor de afgelopen 2 uur hier bij Seabreeze. En welkom bij 2 uur lang Zeezender. Verhalen, feiten en muziek. En we hebben echt een aantal hele bijzondere verhalen in deze aflevering. Ben Bode, hij leeft inmiddels niet meer, over Radio Paradijs. En een verhaal van iemand die in 1964 betrokken was bij de bouw en de inrichting van het Rem-eiland. Bijzondere verhalen. Je hoort ze allemaal de komende 2 uur. Met natuurlijk ook muziek uit het Gouden Zeezender tijdperk. Dat geldt voor die plaat van de Rolling Stones. Modders, Little Helper. Dat geldt ook voor deze van Grapefruits. Dit is Deep Water. Opnieuw zitten we in de jaren 60.

0: zeezender nieuws van toen.
1: Radio 227.
2: De juiste tijd op Radio 227, 10 minuten over half 1. Verleden week nummer 40, deze week 37, de Walker Brothers aan Walkin' in the Rain. En dan is het nu tijd voor een flashback, een oud goudje. En dat speciaal dan voor Riet Hinten, Baronila nummer 61 in Breda. Dankjewel Riet voor die hele fijne kaart die je geschreven hebt. En voor jou ga ik de volgende plaat draaien. Het is een oud goudje van The Lovin' Spoonful. Lovin' Spoonful and Summer in the City.
1: Swingin' Radio 227.
2: Een hele goede middag en eet smakelijk tussen de haakjes. Het is precies 1 uur en dat was speciaal voor iedereen die op dit ogenblik nog ligt te slapen. En ik wil natuurlijk geen namen noemen, Dick Weda, maar...
1: Teddy Windsor saying hello to Tom Collins.
3: Van 9 tot 12 uur ben ik bij u in de Tom Collins Show. Met ontspannende muziek, met nieuws voor u dames en tips voor u heren. Iedere dag van 9 tot 12 uur in de Tom Collins Show.
2: Het is werkelijk iets geweldigs, deze Tom Collins Show. Iedere dag dus van 9 uur tot 12 uur te beluisteren op dat geweldige station Radio 227. Maar denk erom, morgenavond ook te beluisteren van 7 uur tot 8 uur in de Radio 227's Beatles Show.
4: Radio 227, uitzendend vanaf de laissez-faire. 3 weken voor het van kracht worden van de anti-zeezenderwet in augustus 1967 stopt het station met uitzenden. De eigenaren vinden het niet rendabel om enkel op Nederland gerichte programma's te maken. Over dat moment, 227 discjockey Loke Boden.
5: De laatste week van 227, ik ben 2 dagen, 3 dagen daarvoor van boord gegaan vanwege de wisseling. Lex zat nog aan boord, Tom Collins zat nog aan boord. En we kregen de mededeling, wegens de antipiratenwet is door de eigenaren van de zender, zeker het schip, besloten om er definitief mee te stoppen. Punt.

Heerlijk, zo'n zeeklassieker. The Loving Spoonful. Je hoorde me al even langskomen bij in dat fragment van Radio 227 Summer in the City. Zometeen heb ik een paar mooie oude reclames uit die zeezendertijd voor je. Maar eerst even Hamilton, Joe, Frank en Reynolds.

0: is ook zo'n nummer die behoort tot de categorie een One Hit Wonder. Hamilton, Joe, Frank en Reynolds. Dat bracht ons wel eventjes terug naar de jaren 70 met Don't Pull Your Love.
1: De zeezender, commercials, vergeten merken, nostalgische.

0: Die mooie klassieke reclamespots van destijds, ze hebben alleen maar historische waarde.
1: Ogenblikje, die zit weer vast. Even spuiten met anti-aqua van Chevron. Dan krijg je zelfs de Noordzee mee droog. Laat staan je vochtige motor die niet starten wil. Anti-aqua van Chevron. Hij komt altijd weg.
2: Even terug in de tijd met de reclames van toen.
3: Ja, ook u kunt winnaar worden bij het wereldkampioenschap voetbal. Haal snel die gratis Heineken-folder in de winkel met van alles over dit sportieve wereldgebeuren. En doe mee met de spannende Heineken-wedstrijd met 1000 prijzen. Speel ook mee.

Ja, dat waren dan toch leuke reclames, hè, die ze vroeger al op die zeezenders. Ik heb er straks nog een paar in het tweede uur. Maar eerst eventjes straks wat anders. Straks eventjes aan boord van Radio Mi Amigo 272.

0: zeezender nieuws van toen.
1: Bij het van start gaan van Radio Miamigo vanaf de Magdalena is er aan boord één discjockey, Wim de Groot. Maar hij krijgt uiteindelijk een versterking door onder andere Daniel Bolen en Johan Vermeer. En dit is Johan Vermeer.
2: Het schip was 64 meter lang. Er waren toen 3 matrozen aan boord, waarvan 2 zich bezighielden met het schoonmaken en 1 kok. Het was verdeeld in 3 gedeeltes. Een middengedeelte waar de tanks en de zender geïnstalleerd stonden. Een achtergedeelte waar de messroom was en de slaapvertrekken. En een voorgedeelte waar de voedselvoorraden lagen. De studio was midden bovenop het dek. Dat was wel een beetje nadelig. Ook als het slecht weer was, moest je over het dek heen vanuit de messroom naar de studio toe. En dat is 's morgens vroeg in de windkrachtje 7 en met regenachtig weer soms niet altijd even prettig. De programma's zonder getekende. Dat waren de ochtenduren 7 en 9, 12, 2 smiddags, 6, 7 s'avonds en in het begin 2, 4 smiddags.
3: Als je aan het eten bent, doe het vooral voorzichtig en goed kouwen. Dat is goed voor de spijsvertering. Ondergetekende heeft eens een keer lekker vet gegeten vlak voordat hij naar deze schuit toe ging. En dat heb ik wel geweten. Maar laten we het daar verder niet over hebben, want dat klinkt zo onsmakelijk terwijl je net lekker aan het eten bent.

blijft een nummer waarvoor je mij 's nachts wakker mag maken. Niet elke nacht, maar nog twee keer per week, dat kan geen kwaad. Simon & Garfunkel van het album Bridge Over Troubled Water. Het geweldige De Boxer. En zometeen hebben we Johan Vermeer. Hoor je ook wat er precies allemaal misging met die maaltijd van hem? Eerst eventjes naar Frankrijk met François Sardi. Dit is hier bij Seabreeze. Amen.

0: Johan van Meer was een van de mannen die Wim de Groot kon verstrekken aan boord van de Magdalena van Radio Miamigo 272. Hoe kwam hij daar terecht?
1: Ik maakte al programma's bij Domstad Radio in Utrecht. En een van die jongens daar, die had af en toe connecties met Patrick van Lijn. En die heeft gewoon een programma van mij daardoor gestuurd. En ik had zelfs zoiets van, nou ja, er zijn er zoveel die zitten te hengelen om daar op die boot te komen. Want die zender was net in die laatste week van juni aan het testen. Dus ik denk, nou, dat zal ongetwijfeld wel een hele rij staan te wachten om daar aan de slag te gaan. Maar wonder boven wonder werd ik ineens op een vrijdagmiddag, was het, meen ik. Het is middags om een uur of drie gebeld door een Vlaamse meneer die heel moeilijk te verstaan was. Mijn moeder nam die telefoon op, want we hadden toen allemaal nog gewoon een vaste telefoon. En er stond er gewoon één in huis. En ze riep tegen mij, ja, er is een meneer aan de telefoon, ik kan hem niet verstaan, maar het is in ieder geval voor jou. Nou, dan geef maar. Al wel uiteindelijk toch een gesprek op gang weten te brengen. En dat bleek een van de medewerkers te zijn, inderdaad uit Antwerpen, van Miamigo. En hij vroeg, bent u nog geïnteresseerd om bij ons te gaan werken? Ik zei, nou ja, ik ben best wel geïnteresseerd. Ja, anders had ik niet natuurlijk een cassette laten komen. Jawel, maar het is wel zo, we gaan morgen tenderen. Zou je vanavond in Antwerpen willen zijn? Dat is even snel schakelen. Dus meteen met toch koffers gepakt. En s'avonds om 7:30 was ik in Antwerpen. Daar werd ik opgehaald door Germain. Die had ook dat telefoongesprek gevoerd. En de bedoeling was eigenlijk nog om die avond te operen, te tenderen. Maar dat is mislukt. Ik heb daar overnacht. En de volgende dag, zaterdag, ik meen dat het 7 juli was, zijn we gaan varen met een klein speedbootje naar de Magdalena toe. En daarvoor had ik eventjes flink met Germain gegeten. Goed gegeten. Een beetje te goed gegeten, denk ik. Want eenmaal op zee gingen we door de branding heen. Ik denk, nou, dat gaat goed, hè, met mij. Ik ben nog nooit zo op zee geweest met die wilde golf. Maar eenmaal na die branding krijg je die geleidelijke deining op de Noordzee. En die werd mij fataal. Ik ging al vrij snel over de reling hangen en de nodige maaginhoud die ik eerder had ingenomen met Germain, die ging er allemaal weer uit. En ja, en toen ben ik mee op een manier ben ik buiten bewustzijn geraakt, want ik was zo ontzettend ziek. En toen werd ik wakker geschud toen we eenmaal langs zij lagen. En toen was het een kunst om op de banden te springen en daarna aan boord te klimmen. En dat gebeurde dan op zaterdagmiddag.
2: Op voor-

0: maatregelen hoor. Als Van Leeuwen eraan heeft gezeten, is dat zo waardeloos als in de studio. Dus kijk, het is 5 minuten na 4, 6 minuten na 4. En u hebt geluisterd naar de Peter van Dam Show. Oh nee, dit moet nog beginnen joh. Moet dat keer dat je hierna nog een uur echt. Oh. Arme radio's in België en Nederland zitten.
1: Hallo!
0: Ja, zegt u het dan? Lekkere rustige plaatjes voor u. Zoals de lieveling die u net gehoord hebt. Alles heel lekker rustig. De tweede die we alweer draaien. Casey and the Sunshine Band. Let's have a party, man.
2: De legendarische Peter van Dam. En hij gebruikte als zijn tune Scrubboard van de Trams. Dat is een nummer uit het jaar 1972. En origineel de B-kant van Zing Went the Strings of My Heart. In 1975 hoorden de producers dat nummer opnieuw. En schreven ze op de muzieklijn van Scrubboard een totaal nieuw nummer. En ook dat werd een hit. En we combineren dat, dus Scrubboard en die hit die het later werd. Is de plaat met het radioverhaal. Dit zijn de Trams.

0: Een plaat met een radioverhaal. Scrubwords is de tune van de legendarische Peter van Dam bij Radio Atlantis en bij Radio Miami Go.
1: Paul van der Mark, zeeklassiekers en andere plaatjes.
0: Ik heb weer zo'n mooie zeeklassieker voor je.

0: Billy Davis, weer zo'n mooie zeeklassieker uit de jaren 60. Tel hem en we gaan naar het Rem-eiland.
1: Zeezender nieuws van toen.
0: Op 19 juli 1964 start Radio Noordzee uitzendingen vanaf het Rem-eiland.
2: Hallo Radio Noordzee, hallo Radio Noordzee, hallo Radio Noordzee. Hallo Radio Noordzee, hallo Radio Noordzee.
3: Luisteraars in Nederland, dit is de stem van het Rem-eiland die u bereikt vanaf de Vrije Noordzee. Dit is uw Radio Noordzee.
0: Het Rem-eiland ligt op 9 kilometer buiten de kust van Noordwijk. En later zouden ook televisieuitzendingen plaatsvinden vanaf het Rem-eiland.
4: Radio Noordzee op golflengte 214 meter. Ben Zwaan presenteert u
5: een programma met hits en superhits. Hallo, Den Haag.
6: Een goedemorgen, beste luisteraars. Mijn grootmoeder heeft reeds gezegd, een goddegie, jongen, is het half werk. En daarom zijn hier de animals.
7: Dit is Radio Noordzee op 214 meter. Het station waar u op afstemt, omdat het op u afgestemd is.
8: Radio Noordzee, muziek om naar te luisteren. En binnenkort TV Noordzee, om naar te luisteren en te kijken.

Ace met How Long. Straks in het tweede deel van het programma. Een gesprek met Mark van der Mosselaar. Dat is iemand die was in 1964 betrokken bij de bouw en inrichting van het Remmeiland. Heel bijzonder. En ook nog eens een keer een verhaal van Ben Bode over Radio Paradijs. Maar we gaan eerst eventjes met Creedence Clearwater Revival op naar het nieuws van 5 uur op deze zaterdagmiddag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De explosieve opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. De organisatie waarschuwt dat de positie van LHBTIQ+ mensen wereldwijd onder druk staat en roept op tot strengere aanpak van haatmisdrijven. Langs de route protesteerden ook rechtse groeperingen en de politie hield 15 mensen aan die op weg waren naar een tegenbetoging. De Berlijnse Christopher Street Day, zoals hij heet, is een van Europa's grootste Pride-evenementen. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk moesten meer dan 200.000 mensen hun huis verlaten. In Spanje zijn het er zo'n 70.000. De branden hebben samen al ongeveer 106.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied van ongeveer de helft van de provincie Limburg. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen. De agenten helpen bij de natuurbranden. En bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Blijft een ongelooflijk goede versie van het nummer Cry Me a River in de uitvoering van Joe Cocker. En daarmee begonnen wij dit tweede uur op deze 18e juli. Leuk dat je er nog bij bent. Straks een heel bijzonder verhaal van de man die betrokken was bij de bouw en de inrichting van het Remeiland. Ben Bode over Radio Paradijs. Een aantal mooie spots, een aantal mooie verhalen, feiten. En natuurlijk heel veel muziek uit dat gouden zeezendertijdperk. Dat gold voor dat nummer van Joe Cocker. En dat geldt voor deze van Paul en K. Tijd voor een naamgenoot en dit is de song over Diana.

Eind jaren 50, begin jaren 60 scoorde die aan de lopende band hits. Polenka en Diana. En je weet het, hè, er komt elke maand een nieuwsbrief uit van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Met daarin verhalen van mensen die erbij betrokken waren bij die zeezenders. En in de komende nieuwsbrief de eerste verhaal van Jaap Borst. De man die aan boord van beide Veronica-schepen gewerkt heeft. Dus die kan er heel veel over vertellen. Als je interesse hebt, gewoon even een mailtje naar paul@radioseabreeze.nl. En dan komt hij vanzelf in je mailbox.

0: Mark van der Mosselaar uit België was betrokken bij de inrichting van het Rem-eiland in 1964. Hij overleed in 2021. Het is een verhaal van hem van een aantal jaren daarvoor.
1: We vertrokken van 16 oven. En wat weet ik er nog van? Dat we eraan kwamen. En dat daar enorm veel volk op dat platform zat. Ik denk dat er toen een 50-tal man zat. Want je weet, het platform was dus, of was getracht om dat op een boot te zetten in Engeland. Daar was die kraan getwist en was dat platform neergestort. En heeft men heel dat platform moeten doorzagen of doorsnijden met snijbranders. En dat is dus in twee stukken naar de Noordzee gebracht, op die 6 poten gezet. Maar daar moest het dus terug aan elkaar gelast worden. En daar zijn heroïsche verhalen over verteld. Men heeft daar, maar dat was van voor mijn tijd, een storm meegemaakt dat echt, dat platform waren in feite nog maar 2 stukken hier en daar vastgezet, dat dat geleden heeft onder de storm, dat iedereen bij wijze van spreken aan het vechten was om een deur te reserveren voor hen, want er waren geen reddingsmiddelen, een sloep was er nauwelijks, 50 mensen op een platform gemaakt voor 12 tot 15 mensen. Dus er werd geslapen op dubbel rijen in de eetzaal. Op een bepaald moment lagen we in ons kajuit met 3 mensen. Ik lag op de grond, ik was laatst aangekomen, dus op een matje in de kajuit. Dus dat was een enorme overbevolking. Het was wel heel tof, er werd gewerkt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Zoals ik u zei, men was het platform aan elkaar aan het lassen. De binnenbouw van dat platform was niet aanwezig. En dus er waren mensen bezig met op dat stalen geraamte de vloer te leggen, plankenvloer. En dan was de volgende ploeg, die legde daar linoleum op. Dan was de ploeg van de technici, die moest dan kabels trekken. Waar er al plaats was, werd apparatuur geplaatst, verbonden. En je zag heel de fase van waar normalerwijs weken over ging, dat groeide dag na dag en uur na uur in feite.

Jones, voordat hij solo hits ging scoren, was hij de leadzanger van Manfred Mann. Dit was een van zijn hits in met name Groot-Brittannië, want in Nederland deed hij niet zoveel. Luister naar de titel High Time. Het is een oudere nummer, wat werd in de jaren 80 opnieuw op de plaat gezet door Soft Cell. Je kent het ongetwijfeld. Dit is Tainted Love.

Ik blijf wel heerlijke nummers vinden, hè? Die bombastische nummers. Zo. Peter en Gordon, maar de Walker Brothers waren daar natuurlijk ook meester in. To Know You is To Love You was de titel van het nummer dat je net hoorde.

0: echt de eerste grote hit voor de heren hier in Nederland. Queen en het geweldige Killer Queen.
1: Zeezender nieuws van toen.
0: Een nieuw zendschip laat op 20 juli 1981 het anker vallen voor de Nederlandse kust. De Magda Maria. Het is de bedoeling dat het twee stations gaat huisvesten. Radio Paradijs en Radio Monique. Op 24 juli gaan de testuitzendingen van Radio Paradijs van start op de 271 meter.
2: Voor onze kust, de kust van Katwijk eigenlijk, buiten de territoriale wateren, is dit weekende een nieuw illegaal radiozendschip met proefuitzendingen begonnen.
3: Op 1107 kHz op de Middengolf zendt de nieuwe piraat op de Noordzee uit. Toen we er vanmiddag even boven cirkelden, was de 72 meter hoge aluminium zendmast duidelijk te zien. Een gloednieuwe mast geplaatst op een kustvaarder die onder Panamese vlag bleek te varen. Maar voor de rest is deze nieuwe radiopiraat nog een groot mysterie. De naam achterop het schip, de Magda Maria, komt zelfs in de nieuwste officiële lijsten niet voor. En de naam van de zender werd in alle uitzendingen vanmiddag ook niet genoemd. Wel draaide men vanaf het schip vandaag alleen maar Nederlandse platen.
4: Is je naar wens, zo was de eigenaar zijn baas.
3: Volgens ingewijden zouden er achter deze nieuwe zeezender mensen zitten die jaren geleden ook al actief waren met radio vanaf de Noordzee. En die pas in de loop van de komende week hun identiteit en hun nadere plannen zouden willen onthullen. Overigens bestaat er volgens diezelfde ingewijden een kans dat er op korte termijn nog een tweede zeezender voor de Nederlandse kust verschijnt.

0: De Amerikaanse countryzangeres Lynn Anderson.
1: Dit was een one-hit wonder. Een one-hit wonder.
0: Ja, dat klopt, dat was het ook. Maar het was wel een hele grote Rose Garden. En zometeen hier bij Seabreeze het verhaal van de man achter Radio Paradijs, Ben Bode. Na de volgende, gauw ouwe.

0: Ben Bode was in het laatste jaar van de Nederlandse service van Radio Caroline de man achter de schermen. Het station was commercieel geen succes. De Mi Amigo zonk en toen was het afgelopen. En toen kwam er een nieuw project op zijn pad.
1: Nou, in feite is het heel stom gegaan. Aansluitend op dat hele Caroline gebeuren van 1979. Wij hoorden dat het schip ging zinken en hebben we alle adverteerders gebeld. Van rap betalen. En met gedeeltelijk dat geld, dachten wij een alternatief neer te leggen. Maar we hebben geld moeten zoeken. Het is nu inmiddels zover en iedereen weet het hier in Nederland, althans toch de autoriteiten. En wij stapten op een goede dag naar de kredietbank in België, in Knokke. En wij zeiden tegen de bankmanager al daar, wij zoeken mensen met zwart geld. En de man zei, wegwezen hier. Maar toen we naar buiten liepen, zei hij toch van, kom na 18 uur even terug. En s'avonds hadden wij de financiers. We hebben dus ongeveer 3 miljoen gulden in het schip gestoken. En anderhalf jaar werk verricht om het een enorm mooie zendstip te maken. Maar wisten wij veel, althans ik, waar ik mee bezig was. Vanaf het begin wist iedereen al wat we aan het doen waren. En wij maar geheimzinnig naar Hamburg rijden, naar Cuxhaven. En daar stond de politie al klaar om foto's te nemen. Ze wisten alles. En ineens kamervragen en god maar weet wat allemaal nog meer. Het leidde in ieder geval tot een enorme actie, terwijl ik op het Noordwijkse strand stond, van een Neptune verkeersvliegtuig, 2 helikopters, een marineboot, 2 politieboten. En ik dacht, nou, dat red ik nog wel. Maar na een half uur was ik wijzer, want zelfs het ministerie van Justitie was bezig op zaterdag met een persconferentie, op tv zelfs, om te zeggen dat schip werd binnengehaald. En toen dacht ik van, oei, boten doen een keer iets. En ik was het allemaal weer kwijt. Maar aanhouders winnen. En we hebben een fantastische advocaat genomen. Reinier de Jonge. Die kostte weinig. Die kreeg ongeveer 120.000 gulden. Zwart geld over het algemeen. En Reinier die zei dus, Ben, maak je geen zorgen. Over 14 dagen heb ik dat schip zo weer buiten. Nou, dat is 14 jaar geworden in plaats van 14 dagen. Maar een mens kan zich vergissen natuurlijk. Met veel pijn en moeite kreeg ik dus na een aantal jaren internationale gerechtstoestanden, kreeg ik de zenders terug, het schip terug, maar allemaal in etappes. De zenders heb ik uiteindelijk verkocht. De generatoren staan ergens in Katwijk, bij een of andere sloper, ook maar weet wat. En het schip, geloof het of niet, dat verkocht hij voor 25.000 gulden. Nadat ik honderden mensen te horen moeten staan die het allemaal wilden hebben voor een nieuw zendschip en weet ik veel. Op dat moment dat ik dus de koop ging doen, of de verkoop ging doen, verhuisde ik zelf naar België. En ik was er nog geen week. En stond er in de krant dat het zendschip van Paradijs mij achtervolgde naar Zeebrugge, waar het gesloopt zou worden. En zo is alles tot een einde gekomen.
0: Verhaal van jaren geleden, want Ben Bode is inmiddels overleden over het verhaal van Radio Paradijs.

Een nummer dat je niet zo vaak hoort van de Four Tops. It's all in the game. Ik heb straks nog één dingetje voor je. En dan gaan we naar het Gouden Zeezender Schijvenarchief. Eerst eventjes deze van de Frédéric Gries. It's a dirty old man.

0: Ja, wie kent ze nog, hè? Mo. Het is een formatie waarover het... Ze hebben een aantal LP's uitgebracht, maar ze zijn geen van alle gedigitaliseerd op CD. Dus ja, als je mazzel hebt, dan heb je nog ergens de LP liggen. Die mazzel hebben wij hier bij Cybris. Fred de Ster, dat was de titel van het nummer dat je net hoorde.
1: Uit het Gouden Zeezender Archief.
0: Ja, we hebben er weer een paar van die hittips van de zeezenders van destijds op een rijtje gezet. En de eerste is...
2: Let op, hier komt
3: Veronica's alarmschijf.
0: En daarvoor gaan we terug naar 7 februari van het jaar 1970. Daar komen we Creedence Clearwater Revival tegen met Who'll Stop the Rain.

0: Een Veronica-alarmschijf. En de volgende is een...
1: Radio.
0: En we schrijven de datum 6 januari 1973. En dat is een mooie, een hele mooie treiterschijf. Het werd nog een hit ook in Nederland. Terecht, Willy Paul. En me en Mrs. Jones.

0: uitermate mooie treiterschijf. Billy Paul, me en Mrs. Jones. En daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van deze aflevering van Zee Klassiekers andere pareltjes. Ik heb nog niet kunnen waarnemen of je zometeen Anton krijgt of dat Leo al terug is. Ik zou zeggen, gewoon blijven luisteren, dan merk je dat vanzelf wel. Dit programma is er weer volgende week zaterdag van 4 tot 6. En je weet het, hè? Als je interesse hebt in de nieuwsbrief, even een mailtje naar paul@radioseabreeze.nl. En tot besluit.
1: Monique Satellietschijf.
0: En dat is er eentje van de Duitse zangeres Sandra Maria Magdalena. Daarmee sluit ik dit programma af. Ik wens je nog een heel fijn weekend.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride, dat is een van Europa's grootste. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade, want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One toestellen. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. En president Tokayev van Kazachstan heeft de Russische president Poetin met klem opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens hem is het een schande dat jonge mensen aan het front blijven sterven. Hij pleit voor een terugkeer naar diplomatiek overleg, zoals de gesprekken die in 2022 in Istanbul werden gevoerd. Tokayev zei op de Kazachstaanse Russische top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin ruim 4 jaar geleden zijn buurland zo uitgebreid is binnengevallen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Het is 6 uur 's avonds.

Het is 6 uur geweest op zaterdag 25 juli 2026. Een prima goedenavond. Dit is Van Dijk breekt door zonder Leo met Anton. Vorige week was Leo er in de non-stop fase. En deze week is het weer de beurt aan Anton Nachtzaam. Voorlopig nog geen Leo van Dijk. Wanneer hij er weer is, dan hoor je het vanzelf hier tussen 6 en 7 op de zaterdagavond in Van Dijk breekt door. Met nu de Rolling Stones.

Uit het nostalgisch verfrissende jaar 1974 stonden deze drie dames 8 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. En ze piekten op nummer 7, The Three Degrees and The Year of Decision. Dat was zeer zeker het jaar 1974 voor de zeezenders. Het jaar van de waarheid. Over zeezenders gesproken, tussen 4 en 6 hoorde je uiteraard weer Paul van der Mark. Met dank van woord aan hem vanuit Noord-Frankrijk. Hij is nog aanstaande week weer. En dit het programma Zee Klassiekers en andere pareltjes. Uiteraard volgende week zaterdag weer. Dit is Van Dijk breekt door met Anton Lachzaam en de Dream Academy. En live in a northern town.

bandje komt uit Scandinavië en ze maken erg leuke muziek. De Bolsa. Het is, er staat bouwzaam, maar op zijn Scandinavisch, op zijn Noors is het Bolsa. En Lose Myself. Het is een speciale nieuwe plaat van een aantal weken geleden uit. En we draaien hem uiteraard hier op Radio Seabreeze. Met nu terug naar het nostalgisch verfrissende jaar 2001. Met een van de betere boybands uit de periode. Dit is Uptown Girl, oude hit van Billy Joel. Maar nu een uitvoering van, juist, Westlife.

0: Dat zei ik een jaar of drie geleden. Goodbye, my love. 1965, The Searchers en Westlife en Uptown Girl. Terwijl de zomer een klein beetje in een dipje zit. Maar ik heb me laten vertellen dat vanaf komende week de temperaturen weer lekker er tussen de 25 en de 30 graden gaan zitten te vallen. Draaien we wel even André van Duin, want het is tenslotte zomer.
1: Het stond.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan samen met Snoop Dogg en Boogie's in my soul. En want het is zomer, inderdaad, het is volop zomer. André van Duin zat daar weer voor. Straks hebben we de speciale aanbieding van vorige week die we nog een keer voor je draaien. Julian Ward, Turner and Good to Be Here. Maar eerst even naar de lekkerste Italiaanse sfeer hier op Seabreeze AM. Alice en Franco Pedaccio hadden één hitje maar bij ons in Nederland. En die gaan we draaien. E Trinity Dozeur, 7 weken top 40, piek op nummer 17 in 1985.

was vorige week de speciale aanbieding. En we draaien hem nog een keer. Julian War Turner en Good To Be Here. Zijn nieuwe album, daar is hij volop mee aan de gang. En wanneer dat album uit is, hoor je precies nog meer muziek van deze Britse singer-songwriter Julian War Turner. En dit is Raza met Chris Montez en Aino Digas uit 1973. Op Sea Breeze IM. Goedenavond. I know

Mocht je niet weten wat er gezongen wordt, we hebben het maar even letter voor letter aan je voorgesteld. B-A-B-Y. B-A-B-Y. Oftewel, baby, dat was de one hit wonder van een tijd geleden. Van Rachel Sweet from the 80s. En Chris Montez en Raza Aynodigas. 1973 stonden zij in de hitparade. 13 weken maar liefst. En ze piekten destijds op nummer 3. We gaan terug naar 79 en dat doen we als we verloren zijn in de muziek. Dan kunnen we die muziek terugvinden door even de tekst in je op te nemen van dit nummer van Sister Sledge. 1979, 9 weken tot 40, nummer 15. Dit is Lost in Music.

Emma Festa Williams en Once Bitten Twice Shy uit 87. Werf een blik op de klok en zien we dat het bijna 7 uur is. Dus Van Dijk breekt door, is uitgebroken. En we zijn er weer van tussen, dit was het uurtje tussen 6 en 7. Ik zei het al, Van Dijk breekt door zonder Leo, met Anton. Dit programma is er weer volgende week zaterdag. En ik ben er uiteraard weer morgenmiddag tussen 2 en 4. Ik wens je nog een hele fijne en genoeglijke zaterdagavond. Straks Sjoerd de Jong. En ik wens u nog het beste. Tot morgen.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. En de Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

Zwijde en Nappa mantels, Zwijde en Nappa trenchcoats, Zwijde en Nappa jacks, Zwijde en Nappa broeken in de mooiste modellen tegen populaire prijzen bij de grootste speciaalzaak voor Nappa en Zwijde kleding, Berdy, Nieuwendijk 141 Amsterdam.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nuu. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Nou nee, dat klopt. Zo net was ik niet zo goed, nee. Ja, net de muis in het verkeerde vakje aanklikken en dan heb je al een probleem. Nou ja, weer een probleem. Dat was de eindtune. Goed, het volgende nummer is van eigen bodem. De snelle en Thomas Agda met Papa heeft weer wat.

Ja, Sabrina met zomerse geluiden natuurlijk. Hier op Radio Zibris. Boys, Summer, Light Love. Nou ja, ik vond het wel een toepasselijk nummer voor een zomerjingle. En dit is een verzoekje. En het verzoekje dat is voor Dirk Zaanstra. En die wou graag horen, die Outfield, Your Love. 1986.

Ja, willen jullie ook graag een verzoekje? Dat kan gewoon via shoot@radiosybries.nl. En je kan het ook gewoon appen. En dat is naar 06-228-100-226. Dan komt het ook voor elkaar. Nou heb ik een verzoekje. Ik kan het haast niet aan mijn strot krijgen, maar het is niet anders. En ja, je hoort het intro al. Het is Love met Trojan Horse. En het is van een van onze collega's die dit heel graag wou horen. Nou, vooruit maar dan. Ik weet niet of ik hem helemaal uitdraai, maar we zien het wel. En hoeveel commentaar we krijgen, hangt het ook een beetje vanaf natuurlijk.

Cashmere. Mocht je net zijn ingeschakeld, Radio Sibiris in je radio. En doe je het via de Emmen is de 1395 in het noorden, Grauw. En 1098 in het westen. En dat is in Laren.

0: James Brown, je hoort hem veel op de radio, maar ik vind hem toch nog steeds geweldig. Ik heb een verzoekje en het verzoekje is voor deze man.
1: Elke zondag tussen 5 en 6, Windkracht 5 bij Seabreeze AM met Anne Zijlstra.

Ja, vrienden, ik loop al tegen de klok van 9 uur. En dat wil zeggen dat we dan nieuws krijgen en de nodige boodschappen. Daarna ben ik terug met jullie met de Saturday Night Train. Tot straks. Dag, dag. Hoi.

Zaterdagavond. Live uit Oranjewoud, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur.

Ja, vrienden, welkom bij tweede uur. De Saturday Night Train met Sjoerd. Achter de microfoon, de kaartjesknipper en de machinist. Coole shaker met Hush. Heerlijk nummer, heerlijk. En we zijn er tot 10 uur.

Pink Floyd, vrienden, dat hadden jullie natuurlijk al lang gehoord. Learning to Fly. Het is, Pink Floyd, het is toch wel een van mijn favoriete bands, kan ik wel melden. Vrienden, iets van Nederlandse bodem. Boudewijn de Groot met Ik Ben Ik.

Vrienden, heerlijke zomerse klanken op Radio Sybris 1395 en 1098 in het Westen en natuurlijk via onze internetportaals. Ik moet even vermelden, we hebben een t-shirt actie, dus jullie kunnen een t-shirt op onze website kopen, uitzoeken met verschillende afbeeldingen en maten natuurlijk. Je kunt een foto maken van jezelf met de t-shirt aan op een leuke originele plek. De mooiste of leukste inzending die krijgt een t-shirt gratis. Goed, ik heb een die actie is tot eind augustus. Ik heb een verzoekje en die is aangevraagd door Geer de Meer. En Geer de Meer wou graag horen een nummer van de Outsiders en I Have Been Loving You So.

0: Ja, Geert, een prachtig nummer van de Outsiders, 1967. Tenminste, in jouw berichtje stond dat. Even zien, dat volgende nummer, en dat heeft een beetje met mijn vakantie van de Michel Fugain.
1: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
0: Ja, als je dat nummer, dit nummer dan hoort, dan krijg je toch een bepaald vakantiegevoel, mits je van Frankrijk houdt natuurlijk.

Ja, who thank you? Wie denk je wel wie je bent? Ja, dat is ook wel een beetje zo natuurlijk. Ik heb een verzoekje en hij heeft geen audiobericht gestuurd, omdat hij op vakantie is, maar hij wil wel graag een nummer horen. En dat nummer is van Earth and Fire, Storm and Turner. Wat een geweldige keuze. Heerlijk nummer.

Ja, wat een keus. Mensen, prachtig. Willen jullie ook graag een verzoekje horen? Dat kan gewoon via sjoerd@radiosybris.nl. Of je kan ook een berichtje sturen via WhatsApp. Of mailen natuurlijk. Het maakt niet uit. En dat is op 0622 800 226.

Ja, de formatie Skylark. Wildflower. Wij lopen... ik heb nog een paar minuten... we lopen tegen het einde, zie ik wel...

Ja, vrienden. Als je deze tune hoort, dan zijn wij beland op het plek waar we wezen moeten. En dat is weer terug in Oranjewoud. Ik wou graag... sorry, iedereen bedanken voor het luisteren. En maak er nog een heel fijn weekend van. En graag tot volgende week zaterdag. Dag, dag. Hoi. En na mij vergeet ik natuurlijk dat Dave Heun met de Dave Show. En die is het tot middernacht. Hoi.

0: Luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
5: And now it's time for...

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd en Macron schrijft in een post op X: "Dit is Europa." Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste nood

0: toestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn nog bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.